0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. 2 tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en 5 andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is een 90.2 idee.

Het nieuws van 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Gasten worden bestookt met phishing-mails waarin om geld wordt gevraagd. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een 44-jarige man uit Velzen. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Het weer vanavond in het oosten en noorden nog wat onweersbuien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met maximaal 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister met een lach. Wij kleuren je dag.
3: Omroep Venray.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt-ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
3: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
2: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
4: Ik telde in een gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
2: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang, met drukte op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de N65 Tilburg-Den Bosch staat in beide richtingen file bij de afrit Kromvoort. 3 kilometer, de extra reistijd is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
7: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekorten op te vangen, blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel, zo blijkt. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran weer raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Maar de VS ontkent dat. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn vooral problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. En de vertraging loopt flink op. Vanuit Tilburg nu zo'n 3 kwartier vanaf de afrit Haren. En vanuit Den Bosch tussen knooppunt Vught en Vught nu 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
7: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
6: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
8: Bel de opvang. Bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk. Wij hebben de kennis. En weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
6: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn vanmorgen vooral problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch. Daar staat in beide richtingen file bij Vught. De verkeerslichten werken niet goed. Vanuit Tilburg is de extra reistijd opgelopen tot een uur. En vanuit Den Bosch nu ruim een half uur. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Hoe dan ook, het is beter om te rijden. Dat kan via Eindhoven over de A2 en de A58. Verder staan er wat langere dagelijkse files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 14 met daar een kwartier op onthoud. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
11: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
12: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
11: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
12: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
11: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
12: Duur?
11: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
13: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is veel vertraging op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel nu 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Verder zijn er problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch in beide richtingen bij Vught. De verkeersdichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Vanuit Den Bosch is de vertraging 20 minuten en vanuit Tilburg zelfs een uur vanaf de afrit Haren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
3: Omroep Vendraai.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke strijkproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
5: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
4: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Veel vertraging is er nog bij Den Bosch op de N65 bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Daardoor staat de file vanuit Den Bosch naar Tilburg met een half uur vertraging. En van Tilburg naar Den Bosch op de N65 zelfs een uur oponthoud. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide nog 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel een half uur vertraging door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aan staande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting is de temperatuur uiteindelijk gedaald naar zo'n 12 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is er een afwisseling van zon, stapelwolken en wolkenvelden. Er kunnen enkele buien overtrekken, maar er zijn ook lange droge perioden met geregeld zon. Er staat wel een matige, soms zelfs een vlagerige wind uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt tijdens zonnige periode uit op zo'n 21 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is er nog veel vertraging op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Vanuit Den Bosch is de vertraging een half uur en vanuit Tilburg ruim een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale Omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bij Den Bosch is nog veel vertraging op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Vanuit Den Bosch is de vertraging 20 minuten en vanuit Tilburg ruim 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
7: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
9: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenrij.nl.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook Beauvais.nl of Facebook. Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mannen die verdacht worden van zeer gewelddadige overvallen in Heerlen en Hoensbroek staan vandaag voor de rechter. De eerste dag van de avondvierdaagse in Venlo is gisteravond niet doorgegaan vanwege dreigend onweer. Vanavond wordt waarschijnlijk wel gelopen. En vanavond is de eerste voorstelling van de Bokkenrijders musical in Stadion De Geuselt in Maastricht. Er zijn al 80.000 kaarten verkocht.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
4: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting is de temperatuur uiteindelijk gedaald naar zo'n 12 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is er een afwisseling van zon, stapelwolken en wolkenvelden. Er kunnen enkele buien overtrekken, maar er zijn ook lange droge perioden met geregeld zon. Er staat wel een matige, soms zelfs een vlagerige wind uit een zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt tijdens zonnige perioden uit op zo'n 21 graden.

0: niet zou het dan makkelijk zijn.
1: Ik ben soms ondankbaar.
2: Het weet je van jezelf.
1: Dat is ik straks zeg.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
5: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mannen die verdacht worden van zeer gewelddadige overvallen in Heerlen en Hoensbroek staan vandaag voor de rechter. De kermis in Roermond is vanmorgen gebruikt voor een speciale oefening van de hulpdiensten. Daarbij werden ook schoolkinderen ingezet. En vanavond is de eerste voorstelling van de Bokkenrijders Musical in stadion De Geuzelt in Maastricht. Er zijn al 80.000 kaarten verkocht.
7: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 12 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, Denk en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
9: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
10: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
9: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
11: Beleef de wereld van theater in Venray.
0: Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenrij.nl en reserveer snel je tickets.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. NAVO-chef Rutte is nu in Oekraïne. Daar spreekt hij onder meer met president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze waren bang voor verwarring, maar volgens de Raad is daar bij landelijke en Europese verkiezingen geen sprake van. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De politie verwacht dat het aantal doden nog zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui. Het wordt 18 tot 20 graden.
1: Volg het laatste nieuws ook op X. @omroepvenray.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mannen die verdacht worden van zeer gewelddadige overvallen in Heerlen en Hoensbroek moeten volgens de OM 10 en 11 jaar de cel in. De kermis in Roermond is vanmorgen gebruikt voor een speciale oefening van de hulpdiensten. Daarbij werden ook schoolkinderen ingezet. En vanavond is de eerste voorstelling van de Bokkenrijders Musical in stadion De Geuselt in Maastricht. Er zijn al 80.000 kaarten voor verkocht.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag. Vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Twee mannen van 54 en 39 staan vandaag voor de rechter voor poging tot doodslag. Ze pleegden twee gewelddadige overvallen in Heerlen en Hoensbroek in 2024. Een van hun slachtoffers bloedde bijna dood. Ze hebben bekend hun slachtoffers zwaar te hebben mishandeld, maar ze zeggen dat het niet om geld ging. Een van de zaken kwam aan bod in opsporing verzocht.
1: Terwijl zij oversteken, rijdt de auto via een andere route die kant op. Daarna gaat het snel. Twee mannen, één een kop groter, overmeesteren hem. Hij krijgt meteen een mep, wordt bedreigd met een mes en voor je het weet zijn ze weer weg. Met zijn tas, met daarin zijn portemonnee en contant geld.
0: De mannen komen zelf ook uit de regio Parkstad. Een van de twee wordt ook verdacht van een derde overval. De hulpdiensten hebben vanmorgen de kermis in Roermond gebruikt voor een speciale oefening. De attracties op het stationsplein werden onder meer gebruikt voor het oefenen van het omgaan met een beknelling op hoogte. Tientallen schoolkinderen waren bij de oefening betrokken. In Maastricht wordt deze week door archeologen gezocht naar sporen van de Neandertaler. Dat gebeurt met speciale boortechnieken en wordt gezocht aan de rand van de voormalige Belvedere-groeven. Daar zijn in de jaren 80 al sporen van de oermens gevonden. Maar nu hopen de archeologen diepe lagen te bereiken met sporen van 350.000 jaar oud. En de Bokkenrijders musical gaat vanavond in première in stadion De Geuselt in Maastricht. De binnenkant van het voetbalstadion is daarvoor volledig aangepast. Muzikaal leider Rob Menne hoopt nu vooral op goed weer.
2: We hebben eigenlijk voor alle scenario's wel een oplossing. Als het echt enorm zou gaan stortregenen, dan moeten we misschien zelfs even de voorstelling stilleggen. Maar... Dus dat is eigenlijk de enige echte uitdaging. En mensen die komen, rol ik wel aan om, noem het eens temperaturen, om misschien toch die heel warm te kleden. Want er zit natuurlijk meer warm in een theater.
0: Voor de tot nu toe geplande voorstelling 1000 kaarten verkocht. Er zijn extra voorstellingen aangekondigd. Het weer wisselend bewolkt, er trekken buien over en het waait behoorlijk. Tijdens droge en zonnige perioden wordt het maximaal 21 graden.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mullen gewoonweg niet missen.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vakantiepark Zilt in Schinnen mag er komen van de Raad van State, ondanks de bezwaren van omwonenden. Jongeren met mentale problemen moeten zich laagdrempelig kunnen melden bij school of de voetbalclub in plaats van de huisarts. Dat is de nieuwe aanpak van buurteams in Heerlen. Een auto is vanochtend in Linnen van de weg geraakt, tegen een geparkeerde auto gebotst en vervolgens op zijn kop beland. De bestuurder raakte daarbij gewond.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen was er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Er is een enkele bui gevallen, maar er waren ook lange droge perioden. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 18 graden. Vanmiddag weinig verandering in dit weerbeeld. Er zijn opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er kunnen enkele buien overtrekken, maar er zijn ook lange droge perioden. Het wordt maximaal zo'n 21 graden bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
0: Omroep Venray.

0: kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. TBS-kliniek De Royse Wissel in Venray heeft steeds meer moeite om behandelde patiënten te laten uitstromen. Er zijn nu 20 tot 30 patiënten die eigenlijk uitbehandeld zijn. Vakantiepark Zilt in Schinnen mag er komen van de Raad van State, ondanks de bezwaren van omwonenden. De rechtbank heeft vandaag 3 Limburgse bedrijven failliet verklaard. Daardoor verliezen 34 mensen hun baan.
0: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 3 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerderstrand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopt er niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook roeimakershorst.nl voor openingstijden.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
7: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
8: Mam? Ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, luister je wel?

0: Janne Hoofs met het LE Nieuws. Vakantiepark Silt in Schinnen mag er komen van de Raad van State. Dat is de hoogste bestuursrechter van ons land. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen het plan om hun groeven te sluiten en op het terrein een vakantiepark te bouwen. Ze zijn onder andere bang voor overlast door bouwactiviteiten en ook de toeristenstroom zien de omwonenden niet zitten. Jongeren met mentale problemen moeten zich laagdrempelig kunnen melden bij school of de voetbalclub in plaats van de huisarts. Dat is de nieuwe aanpak van buurteams in Heerlen. Als de jongeren daar aan de bel trekken, krijgen ze een gesprek met twee zogenoemde verkenners. Vooral de laagdrempeligheid werkt goed, volgens psycholoog Yvonne Simons.
1: Ze kunnen er even langs gaan en dan kunnen ze samen kijken van wat is dan de gerichte hulp die geboden moet worden. En wat vastgesteld wordt, is dat niet alle hulpvragen die bij de jongeren heersen op dit moment per se iets is voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg.
0: En dus kunnen jongeren mogelijk sneller geholpen worden na zo'n verkennend gesprek en komen ze dus niet onnodig op de wachtlijsten van de GGZ. Een auto is vanochtend in Linnen van de weg geraakt, tegen een geparkeerde auto gebotst en vervolgens op zijn kop beland. De bestuurder raakte hierbij gewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Tegen twee mannen van 54 en 39 jaar zijn vandaag celstraffen geëist van 10 en 11 jaar. Dat is wegens poging tot doodslag. Ze pleegden twee gewelddadige overvallen in Heerlen en Hoensbroek in 2024. De mannen komen uit de regio Parkstad. Een van de twee wordt ook verdacht van een derde overval. Het boek Het Droompad van journalist en presentator Twan Huis staat deze week bovenaan in de bestseller 60. Daarmee bereikt hij voor het eerst de hoogste positie in de officiële lijst met bestverkochte boeken. En dat viert Huis met de lezers van het boek.
2: Want ik ga op Droompad tournee. Ik was afgelopen week bij de Dominicanen boekhandel in Maastricht en vanavond bij een boekhandel Paakman in Den Haag. En zo ga ik door, dus ik vier het met de lezer.
0: Het boek van de in Zevenum geboren Huis verscheen vorige maand. Het gaat over een meerdaagse tocht die hij samen met zijn zoon maakte. Tijdens de reis en het schrijven van het boek overleden beide ouders van de journalist. Daardoor werd het naast een wandelverslag ook een eerbetoon aan zijn ouders.
3: Middagmix.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. TBS-kliniek De Royse Wissel in Oostrum heeft steeds meer moeite om behandelde patiënten te laten uitstromen. Er zijn nu 20 tot 30 patiënten die eigenlijk uitbehandeld zijn. Vakantiepark Zilte in Schinnen mag er komen van de Raad van State, ondanks de bezwaren van omwonenden. Bij een bedrijf in Maasbree zijn 2 gestolen voertuigen gevonden. Daarnaast was er een waslijst aan overtredingen.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat 2 mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Snyder en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 bij Eindhoven en de A73. Ik begin bij Eindhoven, de A2 vanuit Maastricht. Tussen Maarhezen en Knoopend Leendeheide een half uur vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Het is aansluiten over 11 kilometer. A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsenviel 10 minuten extra door een ongeluk. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum-West en Ulvenhout. En dan de A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer 8 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenwagen is de rechterreis zo dicht. Oponthoud is 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De EU wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. In een plan van de commissie staat dat Europa onder meer eigen geavanceerde chips moet gaan maken. De meeste burgers en bedrijven maken nu gebruik van Amerikaanse diensten als Google en Microsoft. De politie in Italië heeft twee verdachten aangehouden voor het in brand steken van 4 arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zijn volgens Italiaanse media het gevolg van een slepend conflict in de landbouw. Tienduizenden VMBO-scholieren krijgen de uitslag van hun praktijkexamen een dag later. Vanwege een technische fout komt de uitslag morgen en niet vandaag. Volgende week volgt de uitslag van de andere examens. Het weer, buien en af en toe zon. Vanavond vanuit het westen meer regen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A2 en de A73. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en Knoopert Leendeheide doe je er een half uur langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Prinsenviel. 10 minuten extra door een ongeluk, maar ook hier is de weg weer vrijgegeven. Dan de A50 Eindhoven-Os tussen Eindhoven en Eerde, 8 kilometer door een pechgeval. Vertraging is 25 minuten en 40 minuten langer onderweg ben je op de A73 Venlo-Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer. Zat 7 kilometer door een ongeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
3: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. TBS-kliniek De Royse Wissel in Oostrum heeft steeds meer moeite om behandelde patiënten uit te laten stromen. Er zijn nu 20 tot 30 patiënten die eigenlijk uitbehandeld zijn. In een pand in Leudal zijn vanochtend illegale vuurwapens en materiaal voor het stropen van dieren gevonden. De eigenaar had geen vergunningen voor de spullen. Bij een bedrijf in Maasbree zijn 2 gestolen auto's gevonden. Daarnaast was er nog een waslijst aan overtredingen.
5: Omroep Venray. Het nieuws van 5 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A73. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. De A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop doe je er een kwartier langer over. En de A73 Venlo-Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer. 25 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Er zijn ook problemen bij de spoorwegen. Tussen Breda en Tilburg rijden namelijk op dit moment geen trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
10: Dag Marianne.
11: Hallo Heinz.
10: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
11: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: Wat zeg jij?
11: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
11: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
10: Aha, also, aanstaande zondag.
11: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
9: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Janna Hofs met het LE Nieuws. TBS-kliniek De Royse Wissel in Oostrum heeft steeds meer moeite om behandelde patiënten te laten uitstromen. Volgens de kliniek zijn er 20 tot 30 patiënten die eigenlijk uitbehandeld zijn. Directeur Michiel Verhees vertelt hoe lang de wachttijd is.
1: Ja, dat verschilt een beetje per patiënt, per persoon. Maar dat gaat van maanden tot jaren voordat we een geschikte vervolgplek gezocht hebben. En al die tijd zit iemand hier gewoon op dit hoge beveiligingsniveau te wachten, terwijl het eigenlijk niet meer nodig is.
0: Patiënten uit De Royse Wissel zouden in principe kunnen doorstromen naar een locatie met begeleiding van GGZ of de verstandelijk gehandicapte zorg. Maar dat lukt niet door de wachtlijsten daar. Limburg is geen uitzondering, want het probleem met uitstromen speelt in heel het land, blijkt uit cijfers van TBS Nederland. Vakantiepark Silt in Schinnen mag er komen van de Raad van State. Dat is de hoogste bestuursrechter van ons land. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen het plan om een groeve te sluiten en op het terrein een vakantiepark te bouwen. Ze zijn onder andere bang voor de overlast van bouwactiviteiten en ook de toeristenstroom zien de omwonenden niet zitten. Jongeren met mentale problemen moeten zich laagdrempelig kunnen melden bij school of de voetbalclub in plaats van de huisarts. Dat is de nieuwe aanpak van buurteams in Heerlen. Als de jongeren daar aan de bel trekken, krijgen ze een gesprek met twee zogenoemde verkenners. Vooral de laagdrempeligheid werkt goed volgens psycholoog Yvonne Simons.
2: Ze kunnen er even langs gaan en dan kunnen ze samen kijken van wat is dan de gerichte hulp die geboden moet worden. En wat vastgesteld wordt, is dat niet alle hulpvragen die bij de jongeren heersen op dit moment per se iets is voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg.
0: En dus kunnen jongeren mogelijk sneller geholpen worden na zo'n verkennend gesprek en komen ze dus niet onnodig op de wachtlijsten van de GGZ. Het boek Het Droompad van journalist en presentator Twan Huis staat deze week bovenaan in de bestseller 60. Daarmee bereikt hij voor het eerst de hoogste positie in de officiële lijst met bestverkochte boeken. En dat viert hij met de lezers van het boek.
3: Want ik ga op Droompad tournee. Ik was afgelopen week bij de Dominicane boekhandel in Maastricht en vanavond bij een boekhandel Paakman in Den Haag. En zo ga ik door, dus ik vier het met de lezer.
0: Het boek van de in Zevenum geboren Huis verscheen vorige maand. Het gaat over een meerdaagse tocht die hij samen met zijn zoon maakte. Tijdens de reis en het schrijven van het boek overleden beide ouders van de journalist. Daardoor werd het naast een wandelverslag ook een eerbetoon aan zijn ouders.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch vooral. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer. Je doet er een half uur langer over. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 11 kilometer file en 25 minuten vertraging. Dan de N267 van Drunen naar Andel tussen de A59 en Wijk en Aalburg 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En er is vertraging op het spoor tussen Breda en Tilburg. Daar rijden geen treinen door een gestrande trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoort hem hier, elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2-idee.

0: op haar mooist, bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. TBS-kliniek De Rooise Wissel in Oostrum heeft steeds meer moeite om behandelde patiënten te laten uitstromen. Er zijn nu 20 tot 30 patiënten die eigenlijk uitbehandeld zijn. Op de A73 bij Boksmeer is vanmiddag een auto achterop een vrachtwagen gereden en vervolgens van de snelweg afgereden. Twee inzittenden raakten daarbij gewond, ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. In een pand in Leudal zijn vanochtend illegale vuurwapens en materiaal voor het stropen van dieren gevonden. De eigenaar had geen vergunning voor de spullen.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral nog vertraging op de A27. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam. 35 minuten extra. De A58 Tilburg-Breda voor het knooppunt Galder. Een kwartier vertraging. De N65 Tilburg-Den Bosch tussen Haar en Comfort. Doe je er 20 minuten langer over. En bij het spoor rijden er nog steeds geen treinen tussen Breda en Tilburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Nederlandstalige muziek. Samenstelling en presentatie Jan van den Broek.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Waar is de tijd gebleven? Ja, het is alweer woensdagavond. We zijn er weer zo'n lekker uurke tegenaan kletsen. We zien het programma begonnen met een neezangeres en die komt uit mijn Kerkrooi. En die heet Sandra. En ze heeft de eerste plaat gemaakt. Dat was een coverplaat van Corrie Konings. Ze drukt dat lijf tegen dat van mij. Nu gaan we zo dadelijk verder met Tilburgse zanger Anthony. En wel met het nummer Ik voel me vrij als een vogel. Ik word vanavond ondersteund door mijn technicus Johan Reloe. We wensen voor het komende uur veel luisterplezier.

geluisterde naar Arne Jansen en Nelleke Boskowski met Blue Hawaii Bay. Nu gaan we verder. Een Duitse formatie Atlantis met Du bist mein Leben.

U luisterde naar de Classics met het nummer Moonlight and Stars. Nu gaan we verder. Net hebben we de moeder gehad van die jongens. En ook een powerboom met een prachtig nummer. Op zich Limburgs, de Sexy Apotheker.

luister naar Bianca Balendonk en Chris Allers met het nummer Samen Hand in Hand. Ja, dat moesten we meer doen. Samen hand in hand gewoon. Ja. Maar ja, zo is hier met het leven, daar kun je toch niks aan doen. Nu gaan we verder met mijn grote vriend Bobby Prins en wel met het nummer Waarheen.

Ja, geluisterd naar mijn grote vriend Matje Rijkmans, oftewel de Teddy Boys, Sweet Rosary from Sorrento. En nu heb ik een speciaal verzoekje. Dat is voor Angela, Hans, Mario en Ilse. En voor Frans. Dat is de vader van die jongens. Een plaat van Danewinner, Hopeloos en Verloren.

Ja, geluisterd naar Sientje Koopmans. En Sientje was een nichtje van Jantje Koopmans uit Waspik. Ja, en Sientje heb ik toen getroffen bij het afscheid bij DHL. En toen zei ze, kom maar eens een keer naar de studio toe. Maar we zien wel. En ze zong het liedje Tranen liegen niet. En we kennen dat van Michael Holm. Duitse versie, Tranen liegen niet. Nu gaan we verder met een instrumentaaltje. Speciaal voor Peter en Nel in de Vlierstraat. Met het nummer Sari Nandei.

Dat was Tina Rosita met het lied van Sint Bernadette. En dit plaatje draag ik speciaal op voor Gerda en Pierre. Ja, luisteraars, als ik naar Klux gekeken heb ik mijn titel weer opzetten. En dan gaan we dadelijk afsluiten met onze troubadour, chef Diederen met Ascent Girl. En dan krijgen we nog een klein stukje van het pelken van gelooien van Thij en Marij. Namens mijn technici zou ik zeggen bedankt voor het luisteren. We huren ons weer volgende week en dan zeg ik altijd, blijf gezond, houdoe en hoi wat.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
1: Boxers in en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
0: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Gouverneur Emiel Roemer heeft vandaag een krans gelegd bij het Limburgse herdenkingsmonument in het Poolse Kozel. Dat werd op het treinstation geplaatst en verwijst naar de deportatie van Limburgse Joden in de Tweede Wereldoorlog. De 25-jarige Salem B. uit Reuven moet 9 maanden de cel in vanwege de mishandeling van zijn schoonbroer. 2 andere mannen zijn medeplichtig en moeten 3 en 1 maand de cel in. TBS-kliniek De Rooiste Wissel in Oostrum heeft steeds meer moeite om behandelde patiënten te laten uitstromen. Er zijn nu 20 tot 30 patiënten die eigenlijk uitbehandeld zijn.
0: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de 2 concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A27 richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er 10 minuten langer over. De A58 vanuit Tilburg naar Breda. Voor het knooppunt Galder ook 10 minuten vertraging. En er is vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Breda en Rotterdam op dit moment geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
9: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: Wereldavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Lisbeth Lucassen.
1: Goedenavond, luisteraars. We zijn er weer met de Hutspotavond. En wat we gaan doen? Nou, gewoon een gezellig programma met allerhande muziek, met informatie, met een recept, met een Venrotske Tierke en natuurlijk muziek uit de 60er jaren om mee te beginnen. Bandit, en dat wordt gezongen door Dave D, Dozy, Beaky Mick en Titch.

En toen was die afgelopen. We gaan koken. En we gaan vandaag een lente groentesoep maken met burrata, pesto en munt. Wat hebben we nodig? 2 afbak ciabatta's. 2 groentebouillonblokjes. 1 liter water. 350 gram boerensoepgroenten. 250 gram diepvries tuinerwten. 100 gram babyspinazie. En kunt u die niet krijgen, dan neemt u gewone spinazie. Eventueel kunt u die grof snijden. 100 gram vermicelli. 40 gram pijnboompitjes. 15 gram verse munt. 15 gram verse basilicum. Een teentje knoflook. 50 gram parmigiano reggiano aan stuk. 5 eetlepels extra vierge olijfolie en 500 gram burrata. Hoe gaan we die soep maken? Nou, we beginnen met de ciabatta's af te bakken volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verkruimel de bouillonblokjes boven een pan met het water. Voeg dan de soepgroenten toe en breng het geheel aan de kook. Laat het ongeveer 5 minuten op een laag vuur koken en voeg dan de tuinertjes, de babyspinazie en de vermicelli toe. En kook het geheel in ongeveer 5 minuten gaar. In de tussentijd verhit u een koekenpan zonder olie of boter op middelhoog vuur en daarin worden de pijnboompitjes 2 tot 3 minuten geroosterd. En daarna laat u ze afkoelen op een bord, want als u ze in de pan laat zitten, dan roosteren ze nog wat door de hitte in de pan en dan kunnen ze net iets te donker worden. Haal de blaadjes van de takjes munt en de basilicum en snijd de knoflook fijn. Snijd de kaas grof. Maal de pijnboompitten, de kruiden, de knoflook, de kaas en de olie in een hakmolentje of een ander mengbekertje tot een pesto. Voeg eventueel een eetlepel water toe om de pesto wat dunner te maken en breng hem op smaak met peper. Dan is de soep klaar en die schept u in kommen. Halveer de burrata en leg op iedere kom een stuk burrata. En daar verdeelt u dan weer de muntpesto over. Het brood dat wordt in plakken gesneden en dat wordt tegelijk met de soep geserveerd. Een mooie soep, een leuke soep met lentegroenten. En ik denk zo dat die heel lekker zal smaken. Smakelijk eten. We gaan naar Cresip luisteren. En Cresip zingt In the Water. Amen.

Net voordat de Hutspotavond begon, kreeg u een heleboel informatie over het wandelevenement Venray, het meerdaags wandelevenement. En het wandelevenement dat aanstaande vrijdag begint en tot zondag duurt, dat geeft een deel van het inschrijfgeld aan een aantal goede doelen. Dat doen ze al jaren. En een van die goede doelen is de ALS Stichting Nederland en de Stichting Durf te Vragen. En dat is een lokale stichting. Over die stichtingen kunt u op de website of via de website van het meerdaags wandelevenement natuurlijk allerhande informatie vinden. En er is nog iets wat ik u even wil vertellen. Want u kunt tijdens dat wandelevenement cartridges en oude telefoons inleveren. En daarmee steunt u dan de stichting ALS. Er is dringend behoefte aan een oplossing voor ALS. En dat die letters die staan voor amyotrofische laterale sclerose. Na de eerste symptomen leven mensen met ALS gemiddeld nog maar 3 tot 5 jaar. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van deze ziekte. En daarom steunt het meerdaags wandelevenement deze bijzondere inzamelactie. En vraagt iedereen die meedoet en toeschouwers om mee te helpen. Neem uw oude mobiele telefoons en lege inktcartridges mee naar het evenement in juni, begin juni, eerste weekend van juni, aanstaande vrijdag tot en met zondag. En lever ze in bij de speciale inzamelboxen. Het meerdaags

evenement zorgt ervoor dat alles op de juiste plek terechtkomt. De inzamelboxen die zijn van 5 tot en met 7 juni te vinden in de tent bij het meerdaags wandelevenement in Venray op het Schouwburgplein. En als u dit hoort, vertel het gewoon verder, deel het met anderen, want samen maken we het verschil. En delen, dat kost niets. Dus breng die oude spullen mee en lever ze in. Het brengt geld op voor de Stichting ALS Nederland. Voor onderzoek en voor het ontwikkelen van medicijnen tegen ALS. We gaan weer naar de muziek. En we gaan luisteren naar America. A Horse With No Name.

Terwijl de musical De Bokkenrijders op het punt staat om te beginnen, gaan wij hier verder met De Bokkenrijders CD van Carboon. We zijn gekomen aan het verhaal van Berp. Het verhaal van Matthias Pons, vilder in Hoensbroek en kapitein van de eerste bende. Hij trouwt in mei in het kerkje van Hoensbroek. Gelegen tegenover zijn huis met Barbara, oftewel Berp Bemelmans. In november 1743 wordt hij op dezelfde plaats terechtgesteld. Hij wordt levend door vier paarden uit elkaar getrokken en zijn uiteengescheurde lichaam wordt op een rat gespijkerd en zijn hoofd op een staak gespiesd als afschrikwekkend voorbeeld voor zijn dorpsbewoners. En voor zijn vrouw zingt hij een lied. Althans, tegen zijn vrouw praat hij. En in het lied wordt verteld wat hij tegen haar zegt.

Ik zat vanmorgen de krant te lezen en toen stootte ik op iets waarvan ik dacht, hey, dat is wel leuk om vanavond even te vertellen. En dat gaat namelijk over een fotowedstrijd. Laat je blik op de Sint-Petrusbandenkerk spreken. Stichting Carillon Venray organiseert dit jaar een bijzondere fotowedstrijd rondom de iconische Sint-Petrusbandenkerk, ook wel bekend als de kathedraal van de Peel. Iedereen met oog voor indrukwekkende architectuur, sfeervolle details of een verrassend perspectief wordt uitgenodigd om mee te doen. De 10 winnende foto's die worden vanaf april 2027 tentoongesteld in de toren van de kerk. Bij deze fotowedstrijd staat de buitenkant van de kerk en of de toren centraal. Dit thema dat mag breed geïnterpreteerd worden, van imposante totaalbeelden tot bijzondere details, van kleurrijke dagopnames tot sfeervolle avondfotografie. Stichting Carillon Venray laat zich graag verrassen door creatieve inzendingen. Aan deze fotowedstrijd mag iedereen meedoen, jong of oud, beginnende hobbyfotografen of ervaren professionals. Iedereen is welkom. Alle informatie en voorwaarden staan op de website www.carillon-venray.nl. En hier staan straks ook, de te winnen prijzen vermeld. De foto's die moeten uiterlijk 31 oktober 2026 verstuurd zijn naar de Stichting Carillon via info@carillon-venray.nl, voorzien van naam, adres, e-mailadres en leeftijd. Alleen foto's die gemaakt zijn tussen 27 april en 31 oktober 2026 dingen mee voor een prijs. Om te bepalen welke 10 foto's tot de winnaars behoren, worden alle foto's anoniem voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Uit die inzendingen selecteert de jury de 10 winnende foto's en het oordeel van de jury is bindend. De winnaars die ontvangen uiterlijk op 1 december 2026 persoonlijk bericht via e-mail. De winnende foto's die worden gepubliceerd op de website van Stichting Carillon Venray. Zijn er vragen over deze wedstrijd? Dan kunt u mailen naar info@carillon-venray.nl. Tot eind oktober van dit jaar is de toren van de Sint-Petrusbandenkerk iedere zaterdagmiddag open tussen 2 en 4:30. Tot eind oktober is de toren ook de laatste zondag van de maand, koopzondag, geopend tussen 2 en 4:30. Enthousiaste en deskundige gidsen zijn dan aanwezig om u te vergezellen tot en met de trans. En in de wintermaanden dan is de toren gesloten. Op de trans, ongeveer 50 meter hoogte, is Venray van bovenaf te bewonderen. Bij helder weer is Nijmegen zichtbaar, ook Duitsland, Venlo, en tot ver in Noord-Brabant reikt het zicht. Op weg naar boven kom je door 6 torenkamers met ieder een eigen thema. Voor bezichtiging van de toren wordt entree gevraagd. Op afspraak is de toren voor groepen ook buiten de reguliere openingstijden het hele jaar door te bezoeken. Informatie over de toren, de fotowedstrijd en bezoeken aan de toren is terug te vinden op de website www.carillon-venray.nl. Interessante site om eens een keer te bekijken. En misschien een leuk idee om mee te doen aan die fotowedstrijd. Muziek weer. Jacques Brel deze keer. En hij zingt Le Coeur Tendre. Ja.

Ja, en toen was de plaat afgelopen. Natuurlijk zijn er deze week ook een aantal leden van Senioren Venray Centrum jarig. En ik ga diegene feliciteren die maandag en dinsdag jarig waren. Op maandag waren dat mevrouw Jans, de heer Loeven, de heer Jenniskes, de heer Knelissen en mevrouw Nottelman. En op dinsdag, gisteren dus, de 2 juni, waren de heer Peters, de heer Hoebe, mevrouw Cox en mevrouw Schoonderbeek jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. We gaan naar de muziek en misschien herinnert u het zich nog. Het is een nummer van heel wat jaren geleden. Ik zoek dadelijk even op hoe lang geleden, in de tijd dat dit nummer aan het draaien is. Want het is het titelnummer van een programma van Adèle Bloemendaal, Gerard Cox en Frans Halsema. En de titel is: Met blijdschap geven wij kennis.

0: want het kondigt zich al aan. Een volle zaal met Peters Meters en familie kijkt voldaan. En dan is het er.
1: Dames en heren, wat geweldig dat ik al die tijd in de wachtkamer heb willen zitten. Maar het is niet voor niets geweest, want het is een

0: Dat is begiftigd met het muzikale genie van Boudewijn Liebenberg.
1: U zou het moeten zien. Maar laat ik u eerst even voorstellen aan de beide verwekkers. Gerard Cox en Frans Halsema.

Dat was het begin van de theatershow met dezelfde naam. Met blijdschap geven wij kennis uit 1969. Liverpool Rain, dat is een nummer van Raccoon.

Ook vandaag zijn er leden van Seniorenventrum. Senioren Venray Centrum jarig. Ja, ik wilde Venray en Centrum al als één woord maken, maar ja, dat werkt natuurlijk niet. Vandaag viert mevrouw Hermans haar verjaardag. En morgen dan zijn mevrouw Teunissen, mevrouw Jansen, mevrouw Jansen, de heer Teunissen, de heer Thomassen en mevrouw Van der Heijden jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. Voor vandaag een hele fijne avond en voor morgen een hele fijne verjaardag gewenst. We gaan naar de Plowboys Lads luisteren. Dat is een Ierse groep en zij zingen Kevin Barry.

We gaan verder met Demarrage, een nummer van Treksek. En dan is het nog maar heel kort voordat het tijd is voor het nieuws. En daarom hoort u een klein stukje nog van Amor de Mis Amores van Paco. Maar eerst Demarrage.

0: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
4: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
3: Een man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
6: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: Spotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: En zo beginnen we het tweede uur van de Hutspotavond. En dat tweede uur, dat begint altijd met dit.

En natuurlijk heb ik vandaag ook weer een spreuk bij me van de scheurkalender, of een van de scheurkalenders van Veldeke Venray. Op de 3e juni stond geschreven: ver, ver, ver plukte een gans, gans kaal. Oftewel, op zijn Nederlands, veer voor veer pluk je een gans geheel kaal. Oftewel, als je naar de betekenis kijkt en wanneer ze die uitdrukking gebruikte, dan betekent het: met geduld bereikte odoel. Dat was de spreuk van vandaag. Het is 2026, 100 jaar geleden, in 1926, werd er gevierd dat Sint-Oeike 1200 jaar geleden in Venray was. En dit jaar werd er gevierd dat ze 1300 jaar geleden in Venray was. In 1926 is er een heel groot feest van gemaakt. En er is een programmabuksje van. En dat programmabuksje, daar heb ik een keer een kopie van mogen maken. En ik dacht dat het misschien wel leuk was om eens te beginnen met te vertellen wat voor advertenties dat erin staan. Want dan zie je dat Venray in 1926 ook al heel wat zaken haai, dat er best wel een grote middenstand was. Het programmabuksje dat kostte 25 cent en het was getiteld Programmaboek der Sint-Oda Feestelijkheden te Venray. Op 29 juni, 4, 11, 18 en 25 juli. Maar ik zei het al, we gaan naar de advertenties. Achterop stond een advertentie van Jean Vermeulen, wijngroothandel in Venray. Telefoon 33. Toen ging dat nog met twee cijfers. Zeer voordelig adres voor prima zuivere wijnen, vraagt de uitvoerige prijscourant. En daaronder stond een advertentie, of stond een advertentie: Jacques Fonck's manufacturen blijken toch het voordeligst. En dan ga ik langzaam maar zeker door dat buksje blaren. En dan kom ik als eerste nog een advertentie tegen van Jean Vermeulen, wijngroothandel. Speciaal aanbevolen Château Margaux, Pihon, Longueville, Pontet Canet, Desmirail en Citran. Alleen verkoop voor Nederland van het merk Champagne de Lanclos & Co. Grand Crément et de Lanclos & Co. Cuvée Réservé. Grote specialiteit in zoete witte wijnen, onder andere de merken Tour, Château Saint-Marc, Jurançon Vieux. Prima Bourgogne-wijnen, rood en wit. En vraag de uitvoerige prijslijst. Ik sluit heel even het programma over en ga naar de volgende advertentie. Dat is een advertentie van een zaak die ook niet meer bestaat. En dat is Vincent Pijls in Venray. Telefoon nummer 10. En de telefoonnummers die waren toentertijd uitgedeeld qua nummering van of volgorde van aanschaf van een telefoon. De postrekening staat er ook op. Postrekening 74991. En zo'n eenvoudig cijfer hadden tegenwoordig ook niet meer voor op bankrekening. In die advertentie daar werd geadverteerd met manufacturen, pelterijen, mantels, regenjassen, regenmantels, dameshoeden, heren modeartikelen, dames- en kindercollectie, BB-goederen enzovoorts enzovoorts. En er staan een paar mooie slanke dames bij getekend, geheel in de stijl van den tijd.
Venrijse lunchroom. De gehele dag gelegenheid voor dineren of lunchen. Broodjes, vlees, kaas, etc. Voortdurend een Edison-concert, oftewel terwijl de hele dag platen gedraaid. Aanbevelend Huub of Hubert Verheugen. We gaan het krakt een beetje af en toe, want ik sluit die losse pagina's en dat huurde waarschijnlijk door de microfoon. In Venray hebben we allerhande soorten winkels, ook toen. En toen was er ook een goedkope winkel en die had het telefoonnummer 44. De goedkope winkel, het adres voor Venray en omstreken in galanterieën, luxe en huishoudelijke artikelen, koper, nikkel en lederwaren. Onze speciaalafdeling glas, kristal, porselein en aardewerk is steeds het ruimst gesorteerd. Religieuze en fantasiebeelden in verschillende uitvoeringen en grote verscheidenheid. Hangkruizen, spiegels, schilderijen in alle maten. Onze afdeling hout- en mandewerk bevat kinderstoelen, hobbelstoelen, ledikantjes, wiegen, luiermandjes, was, strijk, duiven, eier en slagersmanden. Vraagt Van Delft's kinderwagens. Deze rijden bijzonder zacht, zijn solide, sierlijk en goedkoop. Overtreffen alle andere fabrikaten. Alleen verkoop voor Venray en omgeving. In emaille en zinkwaren zijn wij spotgoedkoop en hebben steeds grote voorraad. Beleefd aanbevelend Johanna Klaasens Wijnhoven. En een winkel Den Leij in de Hofstraat, als ik mij niet vergis. Dan een advertentie van de firma van de Munkhof uit Venray, Grote Straat 28. Levering van alle voorkomende drukwerken aan billijke prijzen. Uitgave van Peel en Maas, weekblad voor Venray, Horst en omgeving. Lage advertentietarieven. Henry Kams, horlogerie, telefoon 52. Voor u het aangewezen adres in horloges, goud, zilver, doublé, klokken, pendules, wekkers, barometers, armbandhorloges, elegante modellen, steeds nouveautés en, niet te vergeten, vakkundige bediening. Alleen verkoop der polyfoon grammofoon met de nieuwste toonvoering. Zo goed als de beste. Diverse modellen en prijzen. Ruime keus in Musica, Columbia, His Master's Voice platen. Reparatie en onderdelen. En die winkel die zat dus ook in de Grote Straat. En dan banketbakkerij M. Goemans Rutte, Stationstraat 1 in Venray, telefoon 54. Chocolade, bonbons, dessert, specialiteit in witte klontjeskoek, truffels, fijn banket en diverse vlaas. Beleefd aanbevelend. We gaan even wat muziek draaien. En die muziek die komt van een accordeon. We gaan luisteren naar de Speulman Mazurka, gespeeld door Ad Haans. En een accordeon, dat was een instrument wat in den tijd ook wel mee gebruikt werd.

grasvoederbakken, betonringen en drinkbakken enzovoort. Dan zien we weer een advertentie van Jacques Fonck. Jacques Fonck's manufacturen blijken toch het voordeligst. En die winkel die was op de hoek van de Grote Straat, Wilhelminastraat. En er is nog steeds een winkel met niet echt manufacturen, maar in ieder geval met heren- en dameskleding. Het beste schoenwerk aan matige prijzen koopt u bij Jos Ariaans, Grote Straat 18 in Venray. Maat- en reparatieinrichting, steunzolen en tennisartikelen. Centrale verwarming met Narrag Classic verwarmingskachel. Kelder overbodig, speciaal voor villa's en landhuizen. Verwarmt een vochtig en koud huis in een waarlijk comfortable home met zeer geringe kosten. Attesten ter inzage, advies en begroting kosteloos. Sanitair installaties in eenvoudige en hoogst moderne uitvoering. J. Tillemans Verbeten in Venray. Koopt uw koffie, thee en kruidenierswaren uitsluitend in de winkels van AHA. Het adres voor prima kwaliteit en lage prijzen. Toen was er dus ook al zonnewinkel in Venray. A. van Aarsen, Paterstraat 26. Voor kleding naar maat, modeartikelen, manufacturen zijn wij zeer voordelig. Piet Beerkens, Grote Straat 21 in Venray, is uw adres voor behangselpapieren, verfwaren, glas, schildersbenodigdheden, sponsen, zeemleer, borstelwerken, poetsartikelen enzovoorts enzovoorts. Zie de etalage. En Grote Straat 21, wat later nou 63 of 65 was, dat moet ik altijd even nakijken. Maar dat is de winkel dan recht tegenover de passagelei. Het huis stond, er stond een huis, we nou drie winkels zien. En als je nou vraagt, waar was het precies? Nou, dat was in de drogisterij dus, tegenover de passage. De firma G. Pauwels en Zoon, Langstraat 1, telefoonnummer 55. Handel in instrumenten voor de fokkerij, controle en verpleging van het vee. Chemische en farmaceutische preparaten. Alle soorten ziekenverplegingsartikelen, chemicaliën, drogerijen, laboratoriumglaswerk, fotoartikelen, verbandstoffen, specialiteits, medicinale wateren en alle veegeneesmiddelen, etc. Groothandel in droge en natte verfstoffen, lakken, vernissen en glas. Grossiers van de minerale smeerolieën en vetten voor alle doeleinden merk Deutz. Specialiteit op het gebied der smering van verbrandingsmotoren. Bezoekt onze drogisterij het Blauwe Kruis, Hoek Langstraat nummer 1. De weduwe Janse Krijns aan de Leeuwstraat in Venray. Bierbrouwerij De Gouden Leeuw. Firma M.J. Volleberg en Zonen, uw adres voor betere meubelen. Eigengemaakt werk aan billijke prijs. Modus, speciaal adres dameshoeden, kinderhoeden bij G. Ambrosius in Venray in de Paterstraat. En dat was op nummer 25. M. Poels Scheffers, Grote Straat 24A. Telefoon 91 in Venray. Koper- en blikslagerij. Specialiteit bliksemafleiders. Ja, mooi hè, als dat er zo staat. En dan nog een. Of twee eigenlijk. Handelsvereniging firma Geurts en Jansen, Venray. Groothandel

kolen- en mijnhout, importeurs van Duitse, Belgische en Engelse kolen. Voor de heren handelaren en industriële speciale noteringen. Geregelde aanvoer per wagon en per schip. Voor detailhandel voor Venray en omgeving zijn onze magazijnen gevestigd aan station Venray-Oostrum. Op verlangen bezorging aan huis van ieder kwantum. En tenslotte broodfabriek G. Berkens Jenniskens. Levering van alle broodsoorten onder controle van het station voor maalderij en bakkerij in Wageningen. Paterstraat 16 in Venray. Telefoon 73. Dat waren de advertenties voor deze week. Ik heb er nog een hele hoop meer. En ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om zo die allemaal te vertellen. Want dan krijg je toch een beetje een idee wat Venray in 1926, 1000 jaar geleden, te bieden had. We sluiten het Venrotske Tirke af met nog een stukje muziek op accordeon, de Brabantse mazurka, ook weer gespeeld door Ad Haans. En volgende week dan gaan we gewoon verder met al die mooie advertenties.

Ja, ik kreeg net een collega aan de telefoon. Dan belde op van Lisbeth, je had u aardig versproken. Je zat 1000 jaar geleden, maar 1926 is maar 100 jaar geleden en geen 1000. Dus bedankt. En bedankt voor dat telefoontje. Dan kan ik dat wel mooi rechtzetten. Want als we 1000 jaar geleden zo zitten, dan... Nee, dan klopte het niet. Dan hebben we nog geen advertenties gehad. Alleen misschien mondeling. Dat dan maar wel. Maar nou zien we toch echt gekomen aan het eind van ons Venrots Ketirke. En daarom huurde nou dit.

En dat was De Mars Lorraine. En die werd gespeeld door muziek principale de Troupe de Marine. Oftewel de Marinierskapel, maar dan uit Frankrijk. We gaan naar Nieuw-Zeeland. En Kiri Te Kanawa zingt Pokarikare Anna.

Het is tijd om weer te gaan feliciteren, want aanstaande vrijdag dan vieren mevrouw Linders, de heer Peltzer, de heer Ermes, de heer Cornelissen en de heer van de aan de boom hun verjaardag. En zaterdag dan is mevrouw Verstralen jarig. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum en iedereen die hoopt dat u er een hele fijne dag van maakt. Geniet ervan. Bette Midler. En zij zingt From a Distance.

De laatste felicitaties van vandaag die gaan naar mevrouw Van Keken, de heer Van Dijk, mevrouw Van Neerven, de heer Erbe, mevrouw Rademaker en mevrouw Basten, die aanstaande zondag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venreis Centrum en maak er een hele fijne zondag van, zou ik zeggen. Geniet van een feestelijke dag. Robbie Williams, hij gaat verder met She's the One.

Morgenavond, donderdagavond, tussen 7 en 9 uur is het weer tijd voor volksmuziek Michoen. Rob Klaassens die zorgt dan weer dat u helemaal op de hoogte blijft van alles wat er in de blaasmuziekwereld gebeurt. Plus dat hij u laat genieten van oude en nieuwe blaasmuziek en alles wat daartussen ligt. Heel veel informatie en heel veel muziek in dit 2 uur durend programma. Op woensdag altijd een voorproefje. En deze keer is dat Lucas Broekmeijer en zijn Böhmische kameraden. En zij spelen In Vita Optimum.

Ja, als je zo bezig bent met het programma, dan gaat de tijd ineens heel erg snel. En ik zie dat ik nog maar een 6 minuten heb voordat het weer tijd is voor reclame en nieuws. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze Hutspotavond. Vanavond na 9 uur kunt u verder luisteren naar non-stop muziek bij Omroep Venray. Tot morgenavond 6 uur, want dan is het tijd voor Florissant. En dat wordt om 7 uur gevolgd door volksmuziek met schwung dat tot 9 uur duurt. En daarna kunt u weer naar non-stop muziek luisteren bij Omroep Venray. Vrijdag, zaterdag en zondag is er heel veel aandacht voor het meerdaags wandelevenement Venray. Vrijdagavond een nabeschouwing van de eerste dag in het programma Vrij Laat. En zaterdag en zondag in de live uitzendingen aandacht voor wat er allemaal in Venray tijdens dat wandelgebeuren gebeurt. U hoort interviews, impressies. Ja, ik weet eigenlijk niet precies wat allemaal, maar het is te veel om op te noemen. Dus ik zou zeggen, hebt u interesse in dat wandelen? Blijf luisteren naar de radio vrijdag, zaterdag en zondag. En met name dan vanaf vrijdagavond. Of ga kijken in het centrum waar iedereen aan de wandel is. Ik wens u nog een hele fijne avond. En we gaan afsluiten met C'est la vie van Chef Special. En een klein stukje van Charlie Brown van Two Man Sound. Tot de volgende week.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijd afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
8: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
7: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag vielen er een paar buien. Er was een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Er stond een matige wind uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 21 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een bui vallen, maar meestal is het droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimum. Donderdag overdag zijn er stapelwolken afgewisseld door flinke opklaringen. Er trekken enkele buien over, mogelijk met een klap onweer en hagel. Er staat een matige, soms vrij krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En het wordt maximaal zo'n 22 graden.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
2: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Femra mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is een 90.2 idee.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen en de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.